10 jam a olchis. Dat zijn let green menken met 3 hornen op hoed. Jo meis skit an ook de storm wat die van u komt. Ietje door jo alles wat mensen eklig vinden. Die olchis unter geisterblauen Berge, der das an Puppetheater verjongen, van het Figurentheater Calimero. Wissert wucht dat maren, unnurtarab und gemeindehus, ama klug fief.